As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

als de roeren op die kaai. Hoor die mensen praten en lachen. Daar kom je skuiten met een zwaar geleide vracht. Vanavond is daar een viesmaal. Wie het nou bies of skaar? Daar stoef met dat zijn druifconfeit.

even een sunny kraan. Het moet daar vanochtend gaan aan. Help me toch, ik moet daar komen, niet voor die ochtendzon. Uren later was ons daar, ik zie naar die venster staan. Kom op haar gezicht,

rus en vrede is al wat ek wil hê, en 'n plekkie om my kop neer te lê. Ja, daar doe, daar doe in die bosve, met geen verkeersprobleme of polisie sirenes van my onmiddellik blaar. O, vergeet van my daar

lijk om kwijt. Kom, stik het op, een baas paas het trok. Hehe. No prijs, Quincy.

Dat is een lelijke ding wat kop wijs in Parijs. Iets helemaal anders als een bikereis. Of een koplijs. Of bij bachelorparties muiswijs. Op een baarstoel bij een braai. Zit de ouwe en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja. Kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is. En jy weet waar die leeuw moet rus. Maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik. En ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik. Knijp twee balle vast tussen jou bene. Met jou handen en jou knieën op die stenen. Trek af jou broek en bril. As jy wil

0: jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Lekker 20 voor 10 en dis Vrydag 29 Mei en jy's ingeskakel hier op die JKB en is tyd vir local is lekker want ons het mos nou lekker Oos-Kaapse talent wat ek nou graag met jou gaan wil deel. Rian Strydom met Stapelgek en Roan van der Kuil met My Vellies aan.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Etienne Collins op Luister FM.

0: Die klanke van Patricia Lewis en sy sê vir ons doodgewoon. Definitief iets wat een Suid-Afrikaner in sy huis moet hee, is een sikke Patricia Lewis CD. Ek sou ook sê, dis een items wat jy in jou huis moet hee, is jy echte Suid-Afrikaner. Sy het Josse was groot gewees en sy was een groot liedje uit, dus ek een tiener in die 90er jare, toes daai groot liedjie ja, kom een spesifieke iets en die hele paar boe moet ek sê of the beat. So kom ons begin heel eerste Marina, kom ons hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag, drie opskep lepels en
0: ja.
1: Dankie vir jou program en mooie muziek.
0: Dan sê baie dankies. En natuurlijk, dit by, is jy sy echte sy, dat is ons moest een vleis. Hierso is, Alta sê, Etienne verseker een braai tang. Dit is natuurlijk, denk, elke liewe Suid-Afrikaner in sy huis het, is in ons bloed, dit is in ons gene, om te brak. Wat sê, Etienne, elke huishouding moet een knipmes, een braai tang en een swart pot hee. Dit is onder andere, heerlijke middag daar en veilig rij reen lekker hier so in Weybridge. As jy miskien verjaardag wens, dan Kenny Badenhorst kan oordra. Dit sal grootliks waardeer word. So Kenny Badenhorst, baie geluk met jou verjaardag. Ons weet nie hoe oud jy is vandag nie, hoop jy het een mooi dag. Jy mag die Heere vir jou reiklik seën, so kom het van Judy Strydom af. So sy sê, een knipmes, een braaitang en een swart pot. Baie dankie vir jou boodskap. Annie sê, een TV. Elke Suid-Afrikaner moet een TV hee. Hier is een wat sê, een TV om die blauwbulle te kyk. So, ek het gewag vir so ene. Ek het gewag. Monica sê ook vir my, een braaitang en een braaibak. Charlotte sê, hallo Etienne, definitief mieliemeel, daar is niks lekkerder as mieliepap nie. En so kom het van Charlotte vanuit Naag. Of ja nee, ek is net so lief vir mieliepap. Baie dankie Charlotte vir jou boodskap. Hier is ons nog een, kom ons kyk bykie. Toiletpapier, Christus sê, Etienne toiletpapier. Baie dankie, dankie vir jou boodskap, ek waardeer dit Christus. Hy sê die muziek is goed vandag, waardeer dit. Kom ons hoor gaan wat sê Rian.
2: Dag Etienne, Rian van Sherwood. Etienne, ek sal sê, brandewijn, kook, ijs en een braai. Wat elke Suid-Afrikaner moet hee, brandewijn, kook, ijs en braai. Tjerman, lekker dag.
0: Dan sê baie, dankie Rian, ek het geweet so jou kie gaan uitkom. Hier is nogal eniekie wat ek van hou, en dit kom van een damekie of een man, ek weet nou nie, dit is seker maar die man wat het sê, hy sê, een vrou wat een ordentlike braaibroeikie kan maak, daar stem ek saam met jou, kyk, een braaibroeikie, daar is nou niks meer echt Suid-Afrikaans, as dit nie, want dit is heel boop een van my lyste, en gelukkig kan my vrou een heerlijke braaibroeikie maak, en dit is iets wat ons elke liewe naweek doen, ons gaan uit ons pad uit, ek het al een vuur aangesteek, net om een braaibroeikie te braai. Net so lang al braaibroeikie is, is ook net so lus het betek keer om net een vuur aan te steek. Jy het nie noodwendig nou lus vir braaivleis rechtig op die stadium. Maar een braaibroeikie is net een van die goed wat ek altyd sal geniet en gelukkig is een man

wintertier den 38 het onze Australië retour. En doet ons op het hart aan naar die dierentuin toe gaan. En toen staan ons daarna een kangaroo en kijk. Nou ja, we boilen we samen met ons en daar die span. En toen hij zo naar die dierentuin toe staan en kijk. Toen draai zo om en hij zei...

0: Scott D. Dans in Stop en Ollie Murs en Snoop Dogg met Moves. Ons move naar je topic toe, niet naar die.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom bij PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in bij 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trouw en geleentheidsdecor, stylvolle kaarse en al die partijkie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergetelik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: dit
4: altyd ons
5: was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, ketting, remme, lichte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedykoop. Kyp en Prins Alverdruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
6: Man, Speedykoop is die beste.
5: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
7: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Lief en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
8: Ek is Ewan Grobler.
7: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center.
8: Kom gesels met ons.
7: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
8: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
7: 041-581-5363.
9: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: As hy, kom ons gesels, as hy vrijdag op die Big Nick Drive. Vandaag se topic, interessante ene. Ek wil jou hoor. Nee, kijk, ons het nou allemaal ervarings gehad. Ons ken mense, ons het vriende, verhoudings, familielede. Elke mens het een naam. En miskien sal jy ergens in jou leven een slechte ervaring hê met iemand. Misschien is het een ex-meisje, ex-ou of ex-man of ex-vrouw. En as gevolg van dit, of misschien een andere rede, as jy nou iemand ontmoet en hulle die selle naam, is jy misschien een beetje soos, ek weet nie of ek tyd het vir nog een jakko in my leven nie. Is dat net een voorbeeld? Jakko, as jy luister, niks persoonlik nie. Maar is daar een naam in jou ervaring waar jy net nie van die persoon hou nie? Ek weet, is vreemd, maar ons is nou maar mense en mense is vreemd. Soos nie, ek weet nie soms, ek sal nie van hom hou nie. Sy naam is Stefan. En hoekom die naam? Is daar so'n naam, as jy een naam wil noem en jy is bang en jy wil anoniem bly, jy kan so doen. So, stuur my boodskap, as daar iets soos dit is, ek weet, is vreemd, maar ons is mense. So, as daar een naam is wat jy nie van hou, op een persoon nie, soos as jy hoor jou nieuwe ouse naam is so, of jou nieuwe meisie is ek weet nie, Kelly is nou my sisterse naam, so sy moet maar nou sleg voel as sy ooit uitvind en dan skiet ek sy nie, ek denk ek sal van haar hou nie, Kelly, ek het geen goeie ervarings met Kelly's nie. Vertel my een bykie, is daar een naam wat op een persoon is, al ken jy nie die persoon en jy steeds is, ek denk jy gaan van haar hou nie hoor, omdat hulle naam so is nie. Vertel my een bykie, ek weet is vreemd, maar is een vrijdag, ons doen vreemde ding op een vrijdag, en ons is mense. Ons dink ons in een weird manier betek keer. Praat saam, 082-333-667. Praat van ervarings of een naam wat een baie slechte, ek dink een slechte rep gekry, een reputation, soos die Engelse sê. Uit die Bybelse daad was het natuurlijk Delilah geweest, en Tom Jones sing ek oor Delilah, en ek dink nie of sy nice was nie. Ek dink, as jy hoor iemand as Delilah, dit is ook nie een naam wat een goeie connection heeft nie. Maar ek dink is een mooie naam.

0: Disclosure Day.
1: Nou, je weet, Disclosure Day. Hij komt zo'n middel junische kant uit op je groot scherm. Emily Blunt speelt al in een Steven Spielberg film. En ik zie nou dan Emily Blunt natuurlijk. Zij speelt ook... is het zijn? Ja, ze speelt ook in Devil Wears Prada 2. Laat mij weten wat jij onlangs gaan kijken bij die groot en klein scherm of wat je geniet het 082-333-667. Ons gaan terugkomen naar je laatste paar boodschappen toe van vroeger. Maar kom zo aan met je muziek. Dat is die Big Nick Drive op Luister FM. Het is vrijdag.

0: over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Bebecha, Astro Paints, your Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

sickle mouth, you say worthy flat as I. In a harlem, langs boekachtig zaal, als een duivrouw.

Suzy Quatro, met She's in Love with You. Who's News, met Diskandi, Jukskai en Johanita Duplessis met Tingeling. Tijd vir nog een splinter nieuwe enkelsnit. Rikus Nel is net betijds vir die jagseisoen met sy nieuwe enkelsnit Jag en Visvang, wat groot keiers om die bosveld vier net soveel lekkerder gaan maak. Sê vir jy se keer op Luister FM, Rikus Nel met Jag en Visvang.

belangrijk met de Sarah. Karikakies en kam net voor het met baie woer, waar sensatie remix en splinter net rieke snel met jag en visvang. Hier op Luister FM, die tyd is nou so 7 minute na die uur van 8. Ek hier nog so paar minute saam met jou. Is jy reg vir vanaandse raaisel? Nou ek moet sê, verlede week het ek ons luisteraars lekker uitgevang en jylle het lekker gelag vir die antwoord ook. Maar ek dink vanaandse is baie makkeliker as verlede week sin. So jou raaisel vanaand gaan so. Luister mooi. Wat behoort aan jou, maar word deur almal anders wat jy ontmoet gebruik? Jy gaan om WVG, wat behoort aan jou, maar word deur almal wat jy ontmoet gebruik? Laat weet vir my op 082-333-367, wat behoort aan jou, maar word deur almal wat jy ontmoet gebruik? Hier is Kenny Loggins met Footloose.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

Hasselbaai, lang paneer, ons maak een kaapse draai. Ons amal wil, ons wil net braai. Nog een dag op die pad, Blouberg neer, Melkbosstrand na lange baan. Daar swaai ons af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.